daar zijn er wat vliegen met dat jet, aeroplanen. Zal die zien die sneller de nieuw.